Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond saam. En om te denk, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SI Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, nie, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program, genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan, en die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een song wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak, en ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel, maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wijs hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

ik jou als een hoor. En je stil weer een deel van mij beet. En die slaap val je aan. En hierin probeer mij reed. Die niet bij je wil horen.

is ze voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties. Dier zijn broers, dier

0: met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Ja, baie geluk aan al ons verjaardagmaatjies. Een van hulle is Yvette Hon, wat vandag 21 jaar oud is. Die ander een is Martie de Plooy. Ja, daar van Mariesburg. Baie geluk met julle verjaardag.

alles getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor bly. So ek sal in jou spoor bly.

Als een lekker nummer gedaan van Teensjoor Daan. Akkie's hart natuurlijk voor hem. Juba met skop uit jou skoene. Nou ja, ek hoop allemaal sy skoene is uitgeskop. Laat ons lekker saam met julle kan kuier. Dis 8 minute na 7. Jy is ingeskakel, luister na Jimmy hier met vrijdagavond. Kuiertijd tot en met 9 uur. En daarna, ons sal maar sien hoe voel ons jong op hierdie koue aand. Hou van ons nou nie so laat uit die bed uitbly nie man. As ek so kyk hier so achter my, hier by my stasie, dan sien ek my bed raak en dan wonder ek hoe laat gaan ons vanavond nog opwees met die lekker muziek hier op Gaan Groot Radio. Nou ja, kom ons kyk maar waar die aand ons heen vat. Nou ja, kom ons groet somme daar so vir Eloise ook, my dochter, ook hier van die Vaal af en die Van Nabijlpark. Ja nee, dis vrek koud vanavond. Ek dink die ijsbere is uit hoor, en die wijnkie kom al daar van die Ooskaap af reg uit hier so deur. Dit is vir my so alles of hy so met die N3 langskom. En dan kom vang hy jou hier so met so draai hier van Verliers af. Maar nou ja, en dan groet ons om so bykie daar so vir Annette Kemp. Annette, goeie naand. Dis lekker om

Ja, luisteraars, die volgende song speciaal daarvoor aan Annette Kemp, 7 soene van die Campbells. Geniet om Annette. Ja, daar is vorige song is 1 miljoen liggies.

0: Internet Radio met Styl.
1: Hey luisteraars, dit is so pas 8 uur gewees. Ag, ons kuier te lekker saam met julle vanaand. Net hier op Gaan Groot Radio. Och, dis lekker musiek hierdie. Ons het nog baie musiek, so julle moet nêrens heen gaan nie. Kuier lekker saam met Jimmy hierso vanaand net hier op Gaan Groot Radio. Nou ja, kom luisteraars, laat ons bietjie sien. Wat het julle daar vir ons? Ek sien daar, Charlotte het vir my een fotoekie daar opgesit, jare terug saam met Marula boom geneem. Ach, dis een prachtige foto daai, Charlotte. Ja, nee, kyk, ons het allemaal maar een ou dingetjie so saam met van ons kunstenaars, wat ons saam met hulle neem. Nou ja, hierdie een prachtige song wat ek vir julle gaan speel, 1 minuut na 8, en dit is Thuis die Bosveldklonk. Ons mis daar maar vir hom. In die muziekbedrijf is het nie, luisteraars. Ja, nee, kyk, ons mis vir hom. Nou ja, daar had Eloise ook een foto opgesit van my en John Belcher. Kyk hoe jonk is John Belcher daar in die jaar 2011. Dit was die 7de December 2011. John Belcher, bitter jonk daar so. Ach, dit is dan lekker tyer gewees. Nou ja, Thuis die Bosveldklonk, soos ek sê, ons mis vir hom in die muziekbedrijf. Hy was een briljante kunstenaar. Sy muziek sal voortlewe en net soos hierdie ene Weskus se kind.

story uit die huis genoem. Hy het een aanskielik vir my weggestoom en in die review midden jou gezicht gekyk en gesê, miskien moet ek geluk.

Nou ja, daai was Have You Ever Seen the Rain van Rod Stewart natuurlik. Ja, en dan gaan ek nou vir julle speel CCR met Have You Ever Seen the Rain.

Luisteraars, dit is 12 minute na 10. Jy is ingeskakel, gaan Groot Radio, luister na Jimmy. Speel vir julle lekker muziek hierso. En hierdie ene natuurlijk my broken souvenirs van Demis.

Och, prachtige song daai natuurlik, nee. Bad Boys Blue, Under the Boardwalk. Dit is so 20 minute voor 11. En ons luister na UB40. Wat denk julle? Luister ons na UB40. I Got You, Babe.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broerse glasie altyd vol te hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.